0: Eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer, vannacht wordt het bewolkt.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen naar het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
2: Henk Baars Bikesports.
1: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
2: Henk Baars Bikesports.
3: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
1: Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Henk Baars Bikesports.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
4: 8 uur. Nieuws.
5: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
6: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
5: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
7: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
8: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
5: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: DecoKé van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKé van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
10: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
2: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
1: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaagservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, de Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: 12 uur. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
5: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
6: Papa, De Hilverbode.
5: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 1 uur. Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flo Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flo Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Flow Radio.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 4 uur. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakte 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die boven op zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 7 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Def Dames Dope op je radio. Maar wat hebben die met K3 te maken? Nou, je gaat het zo horen.
1: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Ja, we zijn gestart met It's Okay Alright van Def Dames Dope uit de 90s. En ze kwamen uit België. En een van deze ladies, die is vandaag jarig. We hebben verschrikkelijk veel jarigen. Dus ik denk, we gaan er gewoon meteen starten. Aksana Keulemans, die wordt 56. En dat ze uit België komt. Dat is niet de enige connectie met K3. Maar wat is het dan wel? Nou, zij was jarenlang de vaste choreografe. Dus al die dansjes van K3, die heeft zij bedacht. En ja, dat deed ze tot een jaar of 6 geleden. En tegenwoordig treedt ze solo op als feestartieste Boemeke. En vandaag viert ze haar eigen feestje dus. Dennis, ja, wat vind jij ervan? Goedenavond, Dennis van den Berg.
2: Ja.
0: Gezellig weer aan de linkse
2: Zeker.
0: Kant.
2: Ja.
0: Ja, dus nou, ik heb dus ontzettend veel jarigen. Dus ik heb door de hele show vanavond heen komen we ze tegen.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja. Nou, we hebben ook nog vandaag de Radio Rebound, de Live Track, de Elk Leak rubriek, de jarige, de case van de week, de weetjes, de weerberichten en wat nieuwsfeitjes tussendoor. En ja, meekijken kan natuurlijk, hè, floradio.nl/kijklive. En ja, of op BeekTV, dan zet je gewoon even je tv aan, dat mag natuurlijk ook gewoon.
2: Kun je het ook zien, ja.
0: Zeker. Hé, hey, en Dennis, jij was gisteren jarig!
2: Ja, dat klopt.
0: Gefeliciteerd nog,
2: nou,
0: jongen.
2: Dankjewel.
0: Ja. Ja. Nog geen 40, hè?
2: Nee,
0: Net niet, hè?
2: Het zit eraan te komen, vrees ik.
0: Oh, je hebt nog 12 maanden en 30 dagen of zo.
2: Ja,
0: ja. Yes.
2: Maar iedereen pest het bij mij.
0: Ja, echt waar? Oké. Okay. Maar heb je het een beetje gevierd?
2: Nee, ik heb het niet gevierd.
0: Komt dat nog?
2: Misschien, moet ik even nadenken. Ik heb niet zo heel veel met verjaardagen. In ieder geval niet voor mezelf, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Oké, okay. Nou ja.
2: Ja.
0: Namens Door de Week van harte.
2: Thanks.
0: Ja, en ik heb natuurlijk ook weer heel veel lekkere muziek meegenomen. Waaronder Rio met The Sun Comes Down. Maar ik heb eerst Passenger voor je.

0: Een lekker zomersmuziekje. When the sun comes down. Zeg Dennis, ik heb wat nieuwsfeitjes.
1: Ja.
0: Want het is zover. 14 mannen en 12 vrouwen hebben gesolliciteerd op de functie van burgemeester van Hilvarenbeek.
2: Oh.
0: Was jij erbij?
2: Nee. Nee, ik zit er niet tussen.
0: Oké. Okay.
2: Nee, ik ben op dit moment niet op zoek naar een andere baan.
0: Oké, okay, oké. Okay,
2: maar het zijn er best wel veel.
0: Ja, er zijn er ontzettend veel. 26.
2: Goeie opkomst. Ja.
0: Zeker, zeker. Wat er nu gaat gebeuren, de gesprekken gaan nu volgen en de selectie. En de uiteindelijke kandidaat, die wordt voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken.
2: Ja.
0: En koning Willem-Alexander, die zal onze nieuwe burgemeester dan uiteindelijk benoemen.
2: Ja.
0: Zo officieel gaat dat dan, hè?
2: Ja. Ik ben benieuwd wie het dan gaat worden.
0: Ja, ik ook. Nou, ja. Ze zeggen, de planning is dat het hoogstwaarschijnlijk dit jaar...

0: Nee, dan zie je dat wij lekker gezellig in tropische sferen zijn.
1: Ja. Alleen de zon laat ik ze even afweten.
0: Ja, maar dat geeft niks, zo'n paar dagen. Toch?
1: Nee, ja, voor tuintjes ook wel even goed.
0: Ja, ja. Ja, daarom. Ja, in de wandelgangen, ook in het gemeentehuis natuurlijk, daar kun je nog de komende zondag voor de laatste keer kijken naar Natuur Vivant. Olieverf, potlood en houtskoolschilderijen van Hans Wouters.
1: Aha.
0: Dus dat allemaal van 2 tot 5 in de wandelgangen. Dat is op het adres Vrijthof 9. En dan vanaf de week erna, wel leuk, want dan is het een dubbele expositie van Maarten Royakkers samen met Gunilla Paradis. En dat is een Zweedse dame.
1: Ja.
0: En die hebben een expositie samen en die heet Blind Date.
1: Hmm.
0: En dat is waar schilderkunst en keramiek elkaar ontmoeten.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou,
1: ja.
0: Dus dat is best interessant. En je krijgt natuurlijk ook weer gewoon een bakje koffie daar.
1: Ja.
0: Dus elke zondag van 2 tot 5 is de wandelgangen geopend. En kun je dus naar die expositie toe.
1: Ja.
0: Ja. Dat waren eigenlijk de nieuwsfeitjes. Want ja, het is een beetje komkommertijd natuurlijk.
1: Ja.
0: De vorige keer dat jij hier zat, hadden we de dag van de komkommer.
1: Ja.
0: Het is nu een andere dag. Het is nu een andere dag. En dat ga ik je straks vertellen. Maar ook dat heb ik niet meegenomen vandaag. Nee, toch maar niet. Nee.
1: Thuis gelaten.
0: Ja, we gaan. Maar misschien heb jij er wel een in je tuin. Misschien wel.
1: Ah, oké.
0: Okay. Nou, ik verklap nog niks.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja. Ja, we gaan even terug naar 1987 met deze plaat van The Breakfast Club, Ride on Track. Toch wel een van mijn favorietjes hoor, de jaren 80.
1: Ja.
0: Ja, lekker.

0: Ja, onze Dennis die heeft zijn redactiewerk goed gedaan. Want zeg het maar eens.
1: Ja, Hilvarenbeek blijkt inderdaad nog nooit een vrouwelijke burgemeester te hebben gehad.
0: Nou, dus, dat wordt dus tijd.
1: Voor de vrouwelijke inschrijvingen.
0: Ja.
1: Let's go.
0: Ik help te hopen.
1: Ja.
0: Dennis, wij gaan eens naar de weekendpol. Want, of de, niet de weekendpol, de Radio Rebound. Ik zeg dat altijd. Ja. Ik was ook een beetje in de war. Want afgelopen vrijdag was ik hier aan de linkse kant op bij Weekend Vibes. Dus mocht ik even invallen als sidekick. En toen was ik dus live getuige van de winnaar van de weekendpol.
1: Ja.
0: Je kon kiezen uit twee plaatjes. En dat waren deze.
2: Plaatje

0: Weekend Bowl.
1: Ja, ik moet wel zeggen, mijn favorietje was toch wel die Enrique Iglesias samen met Pitbull, I Like It. En die andere was natuurlijk, die als in plaatje 1 hoorde, Westlife met Uptown Girl.
2: Ja.
1: Dat is een cover van Billy Joel natuurlijk. Ja, wie had er gewonnen? Enrique Iglesias natuurlijk. Ja. Dus die is
2: natuurlijk
1: afgelopen vrijdag...
2: Natuurlijk nog
1: ja,
2: wel.
1: Die is dus afgelopen vrijdag gedraaid. Met 62% van de stemmers had daarop gekozen. Ja, ik kies nooit, want ja, wij doen dan de Radio Rebound. De verliezende plaat. Dus dat vind ik altijd een beetje... Ik ga het niet proberen te beïnvloeden. Nee. Dus wij gaan hem gewoon draaien. Uptown Girl van Westlife. Is toch ook wel leuk, hoor. De Radio Rebound van deze week met 38%. En morgenavond staat er weer een nieuwe voor je klaar.

0: Ja, het is vakantie in de Elkeliek. Maar dat wil niet zeggen dat ze gesloten zijn. Want ze hebben toch wel wat kleine dingetjes, zeg maar, georganiseerd. Morgen kun je bijvoorbeeld naar de grote poppenkastfilm. Dat is natuurlijk ook een beetje voor de kleintjes. Maar ja, jij mag ook wel gaan.
1: Oh.
0: Als je wil. Onze Bjorn die zei van, ik ga er ook gewoon naartoe. Nou, dat kan. De grote poppenkastfilm met Hakim van Sesamstraat.
1: Oh.
0: Wel, 's morgens om 10:30.
1: Oké.
0: Nou, je hebt vakantie, dus je kunt gaan. Dus als je zin hebt. Ja, en dan volgende week, dinsdag, een percussieworkshop. En daar kun je je nog voor aanmelden. Het is gratis, maar je moet wel even aanmelden.
1: Even laten weten dat je er bent, ja.
0: Zeker. En trommelen dus. Dan donderdag 30 juli de film Paddington in Peru. En in augustus gaan ze ook nog een keer lasergamen in de theaterzaal.
1: Hey.
0: Nou, hoe leuk is dat?
1: Ja,
0: vanaf
1: dat
0: 7 jaar, dus nou, je mag. Dat is op dinsdag 4 augustus. Dan hebben ze ook nog een film Juf Roos op 6 augustus. En op 11 augustus een creatieve ochtend in de Elkeliek.
1: Oké, okay. Dat kan van alles zijn dan.
0: Dat kan van alles zijn, maar als je maar creatief bent. Hè?
1: Als je maar creatief bent.
0: Ja, en dan ook nog de film Lightyear op 13 augustus. En dan, even kijken, de laatste speelfilm is The Last Viking op 20 augustus.
1: Ah.
0: Dus toch nog wel wat te doen in de Elkeliek. Mocht je thuis zitten en denken van, ik heb niks
1: filmen,
0: te doen.
1: Ja.
0: Ga er naartoe. Dat mag altijd. Hey Dennis, we gaan eens naar de live track. Want ik zei al, we hebben best wel veel jaren deze uitzending.
1: Ja.
0: Daniel Jones is jarig. Die wordt 53. Het is een Australische muzikant. En hij speelde op zijn 18e samen met zijn broer en wat vrienden in het bandje Red Edge. En ze zochten een zanger en Darren Hayes reageerde. Ik weet niet of jou die naam iets zegt. Daniel Jones, Darren Hayes?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dan ga ik je uit de brand helpen.
1: Is goed.
0: Daniel en Darren die gingen op een gegeven moment uit die band en samen verder als duo. En ze noemden zichzelf Savage Garden.
1: Ah.
0: Misschien dat je die kent.
1: Ja, ik ken ze wel. Ja, ja, ze hebben wel leuke muziek.
0: Zeker. Daniel die speelde gitaar en toetsen en ze schreven samen hun muziek. Waaronder de live track van vandaag. Het is lekker akoestisch. Een opname van een van hun hits. Dit is I Want You.

0: Ja, alles wat David Guetta aanraakt
1: verandert in goud.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Bebe Rexha samen met David Guetta dus. En plaatje uit de tipparade. En die hebben we wel eens vaker. Maar ja, plaatje wat ik nu heb is uit 2014. Is al wel 12 jaar oud.
1: Ja.
0: Maar Dennis, heb jij die film gezien van Michael Jackson?
1: Nee, heb ik niet gezien.
0: Nog niet. Ga je nog? Of zeg je van nou, nee?
1: Nou ja, ik heb er niet zo heel erg veel mee okay. met Michael Jackson of zo.
0: Nou, ik had eigenlijk met Anoushka afgesproken. Ik weet alleen niet meer wanneer.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is de datum al verstreken. Want ze gaan binnenkort op vakantie. Dus we moeten nog een nieuwe datum plannen. Sorry, Anoushka. Maar ik wil hem wel gaan zien.
1: Oké. Okay.
0: Ja, het was mijn allereerste concert in de Kuip.
1: Oh, ja. Er zit een beetje jeugdsentiment in.
0: Ja, wat was ik? 13 of zo? 1988?
1: Ja. Ja, ik heb dus, dat niet. Dus ja,
0: nee,
1: ik weet niet.
0: Jij bent er niet mee opgeroeid. Ja, ja. Nou. Maar hij, ja, niet hij natuurlijk. Justin Timberlake, die maakte een plaatje. Waarop hij de stem van Michael Jackson
1: had staan.
0: Heeft gestaan. En dat is deze. Hij is lekker.

0: Love never felt so good.
1: Happy birthday!
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Ja, onze Dennis die blies gisteren 39 kaarsjes uit. Yes. Maar vandaag, woensdag 22 juli, zijn er ook weer wat mensen jarig. Waaronder, Dennis,
3: Conrad Maas. Bekend van het Songfestival.
0: Oh ja.
3: Alles in banen leidt. Mm-hmm. Even kijken, wie had ik nog meer? Dirk Kuyt.
0: De ex-voetballer. Ja. Tenminste, volgens mij is hij ex, toch?
3: Ja, volgens mij trainer nu. Of ja, ook wel af. Ik heb eigenlijk geen idee inderdaad. Ja.
0: Maar we weten wie het is.
3: Trainer niet heel best gedaan bij ADO. Maar,
0: okay, weet je hoe oud het die was?
3: 46.
0: En die van net? Wie had je nou net?
3: Conrad Maas.
0: Die is een beetje ouder, denk ik.
3: Ja, kijk. 64.
0: Kijk, ja, bedoel ik.
3: Dat was hem.
0: Volgens mij ben ik hem tegengekomen.
3: Ja.
0: Een keer. Bij een concert van Lady Gaga.
3: Oh.
0: Ja, in de Ziggo Dome. Dat ik dacht van...
3: Ja. Huh? Jij hier?
0: Ja. Maar toen was je al weg, hè? Voordat je dat dan beseft. Dan denk je...
3: Precies.
0: Oh ja, dat was die. Ja. Denk je dan. Ja. En die dame had jij nog, hè?
3: Selena Gomez.
0: Ja.
3: 34 gisteren geworden.
0: Ja, Amerikaanse actrice, hè? Zangeres.
3: Zangeres ook, ja.
0: Ze speelt in tal van films en series en bracht als zangeres 3 albums uit. En ze heeft haar eigen cosmetica bedrijf, ook nog eens.
3: Ja.
0: Ze is de meest gevolgde vrouw op Instagram.
3: Oh.
0: Dus dan is mijn vraag, volg jij haar ook?
3: Nee.
0: Oké. Okay.
3: Nee, ik zit er niet tussen.
0: Jij dus niet, nee. Oké. Okay. Nou, ze had relaties met Nick Jonas van de Jonas Brothers. En Justin Bieber was ook nog een tijdje de vriendje.
3: Ja.
0: En ook The Weeknd. Oh, is ook nog iets mee gehad.
3: Oh, oké.
0: Okay. Sinds vorig jaar is ze getrouwd met de platenproducer Benny Blanco.
3: Ah, ja.
0: Dat is wat betreft Selena Gomez. Dan is Rufus Wainwright, is ook jarig. Is een Canadese zanger, songwriter en een componist. Hij is niet echt bekend van de radio, maar wel een hele goede muzikant. Hij wordt 53 vandaag.
3: Ja.
0: Keith Sweat, een Amerikaanse R&B-zanger en producer. 65 jaar. Ja, en dan komen we toch wel bij de zangers en de zangeressen ook uit. Elise van der Horst, die wordt 44. Ze is een Nederlandse zangeres, presentatrice en model. In Kinderen voor Kinderen zong ze het titellied.
3: Oh ja.
0: En,
3: ja.
0: Oh ja, zegt
3: hij. Dan weet ik
0: dan weet hij het wel.
3: Wie bedoelt.
0: En in 2004 brak ze door met haar single Automatic.
3: Ja, Automatic, ja.
0: Klopt. Ze presenteerde de kindersprogramma's voor RTL en voor ZEP. Ze verhuisde voor 8 jaar naar Los Angeles, maar keerde weer terug naar ons landje. En in 2006 bracht ze Into Your System uit. Ook een leuk plaatje.
3: Mm.
0: En daar gaan we eens uurtje 2 mee starten. Want ik zei het al, hè, ik heb verschrikkelijk veel jarigen. Dus ik heb ze een beetje verdeeld. Dan William Calhoun. Die wordt 62. Het is de drummer van de band Living Color. En hij is meerdere keren uitgeroepen als een van de beste drummers ter wereld. 62 kaarsjes voor hem. En ook in uurtje 2 komt die voorbij. Dan een beetje exotische naam. Arseni Todidas. En dan denk je, wie is dat? Het is een zanger uit Moldavië. Hij vertegenwoordigde dat land 20 jaar geleden op het Eurovisie Songfestival. Hij wordt vandaag 43, dus toen was hij dus pas 23.
3: Ja, ja.
0: Wij kennen hem vooral als jongste lid van de band Ozone. En hun best verkochte single, ja, daarvoor gaan we zo meteen even terug naar de zomer van 2004. Ja, en dan heb ik nog een zanger. Ik heb er straks nog eentje, misschien. Maar dit is toch wel een icoon. Eén van de oprichters van de Eagles. Hij drumt, zingt en schrijft liedteksten, waaronder samen met Glenn Frey een grootste hit, Hotel California. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over. Ik weet dat als Kees Bruce zit te luisteren, die zegt, oh, Don Henley.
3: Ja.
0: Inderdaad, Don Henley. Vandaag jarig 79. In 1980 gingen ze uit elkaar, de Eagles, en hij ging solo. En een van zijn grootste hits, ja, die hoor je hier echt wel vaker voorbij komen. Dat is deze plaat, The Boys of Summer. En het is er zo eentje die zo lekker goed doet in de auto onderweg naar je vakantiebestemming. Of gewoon 's ochtends naar je werk. Nou, of als je er vandaan komt natuurlijk.
3: Ja.
0: Tandje harder.

0: Iedereen kent dit liedje wel, hè? Ozon. Dragosta Dinte.
1: Ja, wat zeggen ze dan, hè?
0: Ja, geen idee. Het is dus Moldavisch.
1: Ja.
0: He, want hij is jarig Arseni Todiras. Dat is de zanger van dit plaatje. Samen met zijn vrienden van Ozon.
1: Ja, was toen ook een knijter van een.
0: Nou, zeker. Ja. Zeker. De echt de zomerhit van 2004.
1: Ja.
0: Dennis, we gaan al op naar uurtje 2. Het
1: yes.
0: is weer snel gegaan.
1: Ja.
0: Het is nog een minuutje of 5,5.
1: Ja.
0: En dan gaan wij op naar uurtje 2. En dan hebben we ook weer, daar gaan we starten met, ook wel leuk weer, een plaatje van Elise, want die is dus jarig.
1: Ja.
0: En dan komt ook Liv & Colour voorbij, want ook daarvan is de drummer jarig.
1: Kijk.
0: En er is nog een dame jarig en die heb jij als Kees van de Week.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dat is ook wel weer een leuke.
1: Ook niet de minste.
0: Nee, en de Gooie Haarspaad is ook van een jarige. Dus kijk. We hebben nog zoveel jarigen deze
1: bommetje, bommetje vol de show ook weer, hè,
0: zeker, zeker. En nog wat weetjes natuurlijk. Ik heb een weetje over Coldplay.
1: Ah, nou.
0: Heb jij nog niet gekeken op de lijst? Heb jij het nog niet gezien? Oh jee, oh jee.
1: Oh ja, nou zie ik hem. Oh ja, nou is een plaatje die normaal nooit zo snel gedraaid
0: wordt.
1: Nee,
0: maar wel een hele mooie.
1: Ja.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, je kunt nog lekker meekijken als je hier kijkt. Nou ja, we hebben hier een tweetal palmbomen. We hebben wat strandballen aan de boksen gehangen.
1: Ja, de vakantiesfeer zit erin. Hier.
0: Zeker, de papegaai die hangt weer op zijn plekje. Die mocht weer uit de doos. En ook de banaan.
1: Ja,
0: die zit ook.
1: Mag niet ontbreken.
0: Nee, die hangt ook.
1: Alleen de flamingo is er iets minder goed vanaf.
0: Ja, maar die is al. Die heeft 3 jaar geleden eens een keer een duikeling gemaakt. Heeft zijn pootje gebroken. En sindsdien is hij niet meer opblaasbaar, zullen we zeggen. Dus
1: platgelegd.
0: Hij is nog niet overleden, maar hij is wel een beetje plat. Dus, maar goed, hij zit lekker in de boom. Dus,
1: ja,
0: te genieten van onze show, ja. Dennis, ik heb nog 1-jarige dit uurtje. En dat is Peter van de Ploeg. En dat is de gitarist van de Friese popgroep De Kast.
1: De Kast.
0: Een neef van zanger Siep.
1: Ja, oh ja.
0: Ja,
1: ja
0: dat
1: die
0: zijn
1: kennen we allemaal nog wel, ja.
0: Zeker. En Peter die wordt 67 vandaag. En ik denk, ja, dan moeten we toch een blaadje van De Kast gaan draaien. En dat is deze leuke Dit is Raak. Tot zometeen.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 8 uur. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.
4: Control.

0: In 2006 stond deze plaat 8 weken in de top 40. Het is de jarige Elise.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Ja, dan zul je zeggen, de jagen, dat doen jullie toch altijd in het eerste uur? Dat klopt, ja, die hebben we gehad.
2: Het zijn er nu zoveel.
0: Ja, dus ik denk...
2: Uitzending vullend.
0: Ja, bijna wel, bijna wel. Nou, ik heb, we hadden net Elise. Ik heb er daarna vandaag nog 3.
2: Kijk.
0: Dus ja. In dit tweede uurtje.
2: Ja.
0: Ja. Ja, vandaag op links weer Dennis van den Werk. Goedenavond.
2: Goedenavond, Ingrid.
0: Ja, leuk dat je er weer bent. Yes. Je hebt ook weer een case van de week meegenomen.
2: Ja.
0: Dat is ook een jarig.
2: Ja,
0: toevallig,
2: jaren.
0: Toevallig. Ja, nee, die Elise, 44 kaartjes op de taart. En ja, ik heb ook nog een goeie halersplaat.
2: Ja.
0: En er is wel een hele, misschien een beetje een onbekende.
2: Okay.
0: Maar er zit wel een hele vette gitaar in. En daar is het ook een beetje voor bedoeld, hè, de goeie halersplaat. Ja, dan kun je toch wel even lekker uit je dak, zullen we maar zeggen. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Weet je wie er ook jarig is? Dat hebben we net in uurtje 1 al gehad. William Calhoun. En die William Calhoun, die wordt vandaag 62. En hij is een van de beste drummers ter wereld.
2: Hoe meet je zoiets?
0: Ja, dat wordt dan door het blad Rolling Stone wordt dat dan uitgeroepen.
2: Oké.
0: Okay. Dus er zullen wel experts zijn die dat dan vinden. Die zullen wel gaan vergelijken.
2: Ja.
0: En ja, het gaat natuurlijk helemaal om ritme, hè, drummen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik zou willen dat ik het kon. Ik vind het wel heel gaaf.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, aanstaande... Volgende week volgens mij kun je naar een percussieworkshop.
2: Oh ja.
0: Zo kun je trommelen, Dennis. In de Elk League. Ja, nou, dit is hem dus. De drummer van Living Color. En dit zijn de Glamour Boys. We zijn er toch nog tot 9 uur vanavond. En kijk lekker mee. Floradio.nl/kijklive.
2: Kijk live.
0: Of BeekTV.

0: Een plaatje uit 2010 van Maroon 5, Misery.
1: Dit is de case van de week.
0: Nou Dennis, kom maar door met je case.
2: Ja, Kate Wyen werd vandaag in 1980 geboren als Katrien Verbeek in het Belgische Tessenderlo. Ze begon haar carrière in een lokaal bandje, maar brak in 2002 internationaal door met Deze Chanté. Daarnaast volgden meer succesvolle dansversies van Franse klassiekers, zoals Libertine, Voyage Voyage en Ella Ella.
0: Oh ja.
2: Ja, die heeft ze ook nog. Ruim 25 jaar later staat Kate Wyen nog altijd op het podium en is ze een vaste waarde op Europese 90s dancefestivals. Zo trad Kate Wyen vorige week nog op Tomorrowland, okay, in haar eigen thuisland. Nou, omdat Kate vandaag jarig is, draaien we de hit waarmee Kate doorbrak. Hier is Deze Chanté van Kate Wyen.

0: 46 kaarsjes voor deze dame. Kate Ryan is jarig. En dat was de case van de week.
1: Ja.
0: Door Dennis. Hartstikke leuk. En ze woont hier vlakbij, hè?
1: Ja, tussen Enderlo, tussen bij Geel.
0: Ja.
1: Mol.
0: Nou.
1: Dus het valt op me wel mee.
0: Kate, als je dit hoort, wij lussen ook taart.
1: Ja.
0: Oh, overigens over verjaardagen gesproken. Ik krijg wat appjes op 013-505-6030... Oh. Van mensen die jou alsnog feliciteren,
1: nou,
0: Dennis.
1: Oké, okay, nou dankjewel.
0: Van gisteren.
1: Ja.
0: Onder andere onze Jurgen.
1: Kijk, nou, dankjewel. Altijd leuk.
0: Ja, zeker. Ja, kijk nog lekker mee hè, via BeekTV of natuurlijk floradio.nl/kijklive. Want we hebben zo meteen ook nog de Gooie Hamelsplaat. En dat is ook wel een hele lekkere. En ja, ook nog wat weetjes. En wat ik ook zo leuk vind, ik heb een plaatje uit 1999 nu.
1: Ja.
0: Van Tom Jones samen met de Cardigans. Burning Down the House. Oh, nee, dat is hem niet, hè? Dat is de case van de week. Dit is hem. Hij is een beetje raar, maar wel lekker.

0: door de week. Kom van die bank af en gooi je haar los.
1: Oh my god.
0: Lekker even helemaal uit je dak. Dit is de Gooi Je Haar Los plaat.
2: Ja, Nick van Hees die denkt altijd dat ik dat dan roep, hè? Woehoe. Ja.
3: Wat een punt.
2: Nee. De Gooi Je Haar Los plaat van vanavond. Ja, dat is altijd een beetje een rockplaat natuurlijk. Of een lekkere eentje waar je gewoon uit je dak kunt. Lekker van die bank af, even de heupjes los. Vandaag is hij van een band... waarvan de basgitarist jarig is.
3: Ja.
2: Voor de verandering, want we hebben veeljarigen. Patrick Badger heb ik het over, die wordt 59... Hij komt uit Amerika en samen met drummer Kevin Figueredo en zanger Nino Bettencourt en zanger Gary Cherone zijn zij de band Extreme.
3: Ja.
2: Die ken je misschien wel van het mooie More Than Words. Dat zou goed kunnen.
3: Hmm.
2: Maar het blijft natuurlijk wel een rockband. En in 1991 stonden ze 3 weken in de top 40 met deze plaat. Dit is Get the Funk Out. Nou, hij wordt wel lekker heftig, hoor. En als je er niet van houdt, hij duurt maar een minuutje of 3. Dus dan ben je zo bij ons terug.

0: verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.
3: Wat dacht je van deze? Het beste hoor je hier in Door de Week.

0: Direct. Ja, en ik heb gelijk een beetje van Direct, Dennis. Want vandaag in 2008 trouwt gitarist Frans van Soest, oftewel Spike.
1: Oh ja.
0: Die trouwt met zijn vriendin Josje op een wijnboerderij in Spanje. Nadat ze elkaar slechts 4 maanden kenden.
1: En dan Josje van K?
0: Nee, niet die. Oh. Dat dacht ik ook. Nee, niet Josje van K. Nee. Een andere Josje. Maar ja, na 1,5 jaar gaat het stel uit elkaar. En in 2012 leert hij zijn huidige vrouw kennen. Bella Hey. Gaat geen belletje?
1: Van Barry Hay.
0: Ja, klopt. Ja, want daarmee werd hij de schoonzoon van Barry Hay van de Golden Earring.
1: Oh ja.
0: Dus hij is nou met de dochter. En ze hebben samen dochter Lotus en zoon Cooper Hay.
1: Cooper,
0: dus ja. Het is me eigenlijk maar goed dat ze dan de achternaam van hem aangehouden hebben.
1: Ja.
0: Want als ze die van haar hadden aangehouden, dan was het Cooper Hay Hay.
1: Oh.
0: Nee, ja, doe maar niet. Dus gewoon van Soest, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, oké. Ja,
0: ja en straks zei ik het al tegen jou.
1: Het
0: is vandaag een dag van, ja.
1: Ja.
0: En ik zat te denken, ik weet dat jij een mooi zwembadje in de tuin hebt. Je hebt net een nieuwe tuinset. Misschien heb je ook wel een hangmat.
1: Nee.
0: Of niet?
1: Oh, nee, nou. Nee, daar kan ik niet in liggen.
0: Oké. Nou, het is vandaag de Nationale Hangmatdag.
1: Okay.
0: Nou, heb jij er wel eentje thuis? Ga er even in liggen. Maak een fotootje. Stuur even op. Vinden wij leuk. 013-505-6030. Misschien... Jurgen is de tuin aan het opruimen.
1: Oh.
0: Dus die zie ik er zomaar voor aan dat hij zo'n lekkere hangmat in zijn tuin had.
1: Oké. Okay. Ja, ik val er elke keer uit, denk ik, als ik erin wil stappen. Dus dat schiet niet op. Ja, daar ga ik rond.
0: Nog meer weetjes. Vandaag in 1923 zijn de eerste publieke radio-uitzendingen in Nederland. Door de HDO, de Hilversumse draadloze omroep.
1: Zo.
0: Ja, dat is onze voorvaderen, zeg maar. Hè? Ja. Onze geschiedenis is het eigenlijk. Ja, in 1923, dus eigenlijk nog niet eens 100 jaar oud. 106, 103 jaar oud. Nee, daar was ik erbij. Nee, ik niet. en vandaag in 1933, tijdens een autoritje van het echtpaar Spicer langs een meer in Schotland, steekt een beest van 8 meter lang de weg over. Zijn nek lijkt op een slurf van een olifant.
1: Zo.
0: Het beest verdwijnt in het meer.
1: Ah.
0: Sindsdien kreeg het monster wereldwijd bekendheid als Nessie uit het meer van Loch Ness.
1: Ja.
0: Ja, nog steeds is dat een mysterie, waarbij de allereerste vermelding dateert uit de 6e eeuw al.
1: Ja.
0: Regelmatig duiken er verhalen op van mensen die denken het beest te hebben gezien. En er zijn ook tal van onderzoeken gedaan. Maar er is nog steeds geen bewijs dat Nessie bestaat. Nee.
1: Blijft een mythe.
0: Zeker, ja. Vandaag in 1985 geeft Dolly Parton opdracht voor het bouwen van haar eigen pretpark in Pigeon Forge in Tennessee. En ze noemt het Dollywood.
1: Oh.
0: Ja, het bestaat nog steeds. Het heeft 50 achtbanen, dagelijks live optredens en Splash Country, een groot waterpark.
1: Okay.
0: Het is uitgeroeid tot een van de best beoordeelde themaparken van Amerika en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers.
1: Oké, nou, heeft ze goed
0: dus,
1: gedaan.
0: Dus Dolly doet het goed met dat Dollywood, ja zeker. Dan gaan we even naar 2011. Ja, dat was toch wel iets hoor. Vandaag in 2011 treft een bomaanslag een regeringsgebouw in de Noorse hoofdstad Oslo.
1: Oh, ja.
0: Daarbij komen 8 mensen om en er zijn veel gewonden. 2 uur later richt de 32-jarige Anders Breivik op het eiland Utøya op een jeugdzomerkamp een bloedbad aan. Door het vuur te openen op een menigte jonge mensen. Hierbij vallen tientallen gewonden en 69 doden.
1: Ja,
0: ja de hele wereld, in heel de wereld wordt met afschuw gereageerd. Ja. Op beide moordaanslagen. Hè?
1: Ja.
0: Het was eerst als bij de regeringsgebouwen en dan ook nog op de Rijnland.
1: Mij lijkt het dat iedereen dat dan weer vergeten is, maar dan wel dat op dat eiland.
0: Ja,
1: wat zo, ja.
0: Zeer ernstig. Ja. 2011 was dat, ook alweer lang geleden.
1: Mm.
0: Ja, en dan vandaag in 2016, was het dus 10 jaar geleden, werd de scheiding tussen Chris Martin van Coldplay en actrice Gwyneth Paltrow officieel een feit. Ja, 2 jaar eerder was het al geen roze geur en maneschijn meer. En
1: nee.
0: Moesten ze de boel gaan verdelen. En wat jij daar straks zegt, hè, de centjes, maar ook de meubels en de stoelpoten.
1: Ja.
0: En dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat heeft allemaal 2 jaar geduurd. Ze maakte in 2014 al het album Ghost Stories.
1: Ja.
0: En ik weet dat jij enorm fan bent van Coldplay.
1: Zeker.
0: En die Ghost Stories, dat is dus geïnspireerd op die relatiebreuk.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, maar moet je dan alle liedjes van Coldplay... Hè, zijn er dan nog die andere mannen, die hebben geen relatiebreuk. Maar heeft dan Chris Martin daar alles van geschreven? Of weet je dat niet?
1: Of hij er alles van heeft geschreven?
0: Want het zijn nogal best wel aanstekelijke liedjes.
1: Ja, ik weet wel dat hij heel erg inderdaad in het zin van schrijven is. Mm-hmm. Dus het schrijven echt van nummers. Mm-hmm. Ik denk dat hij wel daar 80% van aandeel heeft in, denk ik.
0: Okay.
1: Denk ik.
0: Ja. Ja, ze waren dus ook ongeveer 10 jaar bij elkaar. Ze kregen samen 2 kinderen, Apple en Moses.
1: Ja.
0: En van het album Ghost Stories is dit het mooie Ink.

0: Ja, hele mooie plaat. Ink van Coldplay. Ja, en als er gescheiden gaat worden, dan is het ook vaak bol van leugens en dat soort dingen. Ja, de Eurythmics die maakte daar weer een plaatje over uit 1985. Dit is Would I Lie to You? En zometeen het weerbericht met Dennis. We gaan eens kijken of de zon toch nog een beetje terugkomt.
1: Laat het doen.
0: Ja.

0: Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.
1: Ja, vanavond trekken lichte regen- of motbuien over de regio. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk droger en breekt de bewolking af en toe open. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Er staat een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Donderdag verloopt overwegend droog met veel bewolking en af en toe ruimte voor de zon. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. De wind is zwak tot matig uit westelijke richtingen. Er blijft grotendeels droog. Vrijdag laat een lichte weersverbetering zien. De dag begint flink met flink wat zon. Later ontstaan enkele wolkenvelden. Het blijft naar verwachting droog en de temperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden. De wind blijft zwak tot matig, waardoor het een prettige zomeravond of zomerdag wordt. En meer weer hoor je vrijdag in Weekend Vijf met Vincels.
0: Nog 2 dagen tot het weekend en het wordt alleen maar beter op je radio.

0: Ja, wat betekent dit nou? Supermella Radio, dat betekent alleen maar zet je radio wat harder. Dus ja, het is een oproepje hier in Doordeweek.
1: Voor de week. Keer.
0: Ja, van Enric Iglesias en samen met nog een hoop anderen. Dennis, we gaan eens de samba doen.
1: Kijk.
0: En dit is dan weer Portugees.
1: Nou.
0: Samba de Janeiro van Bellini. Lekker even die heupjes los hoor.

0: Somebody General. Waarom hoor ik mezelf niet? Wacht even. Oh, nou wel.
1: Ik hoor je wel.
0: Ja, ja. Dat is goed. Ja.
1: Ja.
0: Ja, Dennis, de laatste plaat die komt eraan.
1: Ja.
0: Maar niet voordat we even gezegd hebben dat we natuurlijk aanstaande vrijdag weer... kun je hier weer meekijken en luisteren naar Weekend Vibes. Yes. Ja. Dan zit Nick hier met invalkracht Vince. En ik mocht het vorige week doen. Nou, hartstikke leuk. Ik mocht ook meedoen met de Weekend Roulette.
1: Ja.
0: Dus ik was al bang dat ik zou winnen. Want ik denk, wat gaat er dan gebeuren? Want ja, dat weet je maar niet. Wat. Maar het toeval wil... En hij had het zelf niet eens in de gaten.
1: Dat je zelf gewonnen had.
0: Ja, Nick die zegt, doe mij maar nummertje 34. Dus ik ga meekijken. Nou, gaat dat balletje erin? Huppatee, balletje erin. Rihanna van Plu, niet meer inzetten vanaf nu. Tok, tok, tok, tok, tok. Ja, ja hoor, dat was hij, 34. Nou, de avond kon niet meer stuk.
1: Geluksvogel.
0: Ja. Ja. Dus ja, als je een keer mee wil kijken hoe dat die Weekend Roulette nou eindelijk werkt. Want dat zei je al van, hè? Ja. Je moet nog een keer kijken. Ja, dan moet je gewoon vrijdag kijken.
1: Of,
0: tussen 6 en 9.
1: Op een of andere manier mis ik hier de keer.
0: Of luisteren, ja. Nou. Wat ook heel speciaal is vrijdag. Er is contact geweest met een artiest.
1: Oh.
0: En wil je weten wie? Dan moet je gewoon luisteren dus tussen 6 en 9. En Aaron de Bruin die komt langs. En die maakt complete kermissen van Lego. Met allemaal bewegende delen, lichtjes en zo.
1: Ja.
0: En daar komt hij over vertellen. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ben benieuwd.
0: Ja, heel uniek is dat wel.
1: Ja.
0: Ja. En vergeet het niet, hè. Morgenavond stemmen op de weekendpoll. Op Weekend Vibes, Flow Radio, de Insta-story, plaatje 1, plaatje 2.
1: Vanaf 8 uur.
0: Nee, vanaf half 8.
1: Oh, half 8. Oh, ja.
0: Half 8 staat hij al klaar. En dan 24 uur later gaat de stemming dicht om half 8 op vrijdag. En om 19:15 wordt de winnaar gedraaid. En dan weten we ook gelijk wie de Radio Rebound is voor komende woensdag. En die komende woensdag ben ik hier met Pjorn Sparidans.
1: Yes.
0: Dus dat is ook weer gezellig.
1: Ja.
0: Dennis, ik wil jou danken voor jouw komst.
1: Graag gedaan.
0: Het was weer gezellig.
1: Ja, absoluut.
0: Tot de volgende, zou ik zeggen.
1: Ja, tot de volgende.
0: En heb je nou een vraag eens een keer aan Dennis? Hè? Dat kan, hè? 013-505-6030 voor de fans.
1: Heb ik die, fans?
0: Ja, wie weet. Hey, we gaan eruit met een nieuwe plaat van Marshmallow samen met Kelsey Ballerini. En die heet Another Drink. En ik denk dat wij dat ook eens gaan doen, die drink.
1: Ja.
0: Ik vind het een goed idee. Tot de volgende keer. Tot de volgende door de week.

0: Brands bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op stand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland...